dream I keep alive. The road is long.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Die autoschade laten maken? LalietdeHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkel Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn en worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
15: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
16: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
17: Wij onderhouden
19: en verkopen
17: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
20: NOFPC.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford
22: en Opel.
23: Niet onder de lade door, dat brengt ongeluk.
24: Oeh.
23: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
24: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
23: Raadsma?
24: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
25: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
26: Bakken? Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
26: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De politie is tiesdagmorgen rond Jochen Oeren manmachtig te plakken aan op de Parklaan in de Westerheen na een melding van mogelijke schitterij. In eerste instantie was er toch dat er mij een luchtdrukwapen schatten wie, dat bleek net het geval te wezen. Politie's hebben wel een katapult ontroffen in een wenning, die is in beslag namen omdat het bezit onder deze omstandigheden net tastien is. Van zijn vier bekend rekken geen één verwoenen bij het incident en er is nimmer onhouden. Jochen Friese gemeenten zullen eerst geekomsten de komende jaren standaard ondertitelen in het Nederlands en het Friesk. De gemeenten hebben daarvoor een overeenkomst sletten rond 2028. Het gaat onder oren om Noord-East-Friesland, Dantumadiel en Tietjerkstradiel. Bij oren van geekomsten worden de beelden verschuwen van ondertiteling, zodat ze beter te volgen binnen voor doven en mensen die het wat minder jaren en voor mensen die het letter waarom zullen willen. Voor de ondertiteling wordt speciale spraaktechnologie gebruikt die te ontwikkelen is voor het Fries en het Nederlands. De gemeente zegt hiermee de lokale politiek toegankelijker meisje te wonen voor de inwoners. Zo'n 100 onderbouwleerlingen van het Carmel Lyceum in Hurdegriep hebben manje de squalbanken inruilen voor een dag in de boetenloft. De HAVO- en VWO-leerlingen uit klassen 1, 2 en 3 dienen mij onder de zogenaamde Freeloftslief Boetendij. Docent Ring de Haas leidt uit wat dat correct inhoudt.
2: Freeloftslief is een Noorse levensfilosofie wat buitenleven betekent. Dus we zijn telefoons in de klus en erop uit.
3: Ja, ik heb wel altijd een beetje het gevoel van waar is hij nou, maar ik mis hem eigenlijk niet, nee.
4: Nee, die zit gewoon op een klus in squallen. Het is heel fijn. Toen rekken ze net op all light, dus het is heel goed. Ja.
5: Nee, want ons had het een neiging om even die mobiel te pakken met Hasnonet. Dus dat is wel heel fijn, want dan ben je echt bezig met de natuur en alles eromheen.
6: Die band die schoppen er het heel botje noemen. Nou ben je het wel wend, want op squallen broeken ze mek net. Maar ja, de sjugst eigenlijk wel tussentrog dat het zwaargt van een stukje verbinding. Ze praat met elkaar en ja, het is volle gezelliger.
1: De 21-jarige Bob van der Waal wil mij tolf jaar zijn vrije tito's inzetten. Hij beheerde zo'n 2014 het hertenkamp in de Westerheen.
7: Jongen, ik had zoveel dingen bedenken. Ik had natuurlijk een grote voel. Die had hun verzorging ook nodig. Ik ga een jachtakte. Dat, van winter dan komt de goorjaaierij en de oorjaacht komt er al even bij. En dat je ook een huurlijk prototype in werking zetten. En daar ook eigenlijk wat meer tito's besteden.
1: De zoektocht naar een nieuwe beheerder is dus los, maar die jongen wordt absoluut net in het jeppen smieten, verzekert Van der Waal.
7: Ja, ik ben hier alle dagen en wat er iemand is die er belangstelling voor had, ik help hem zo vier mogelijk dat het bekleren is.
1: Waar zie je hem naar?
7: Nou, maar het is wel even iemand die een beetje doel had, ook vee en die moet weten ja, wat er doet. Hij moet wel een beetje affiniteit met het spul wat hieronder rent.
1: Ons af hier het Streeknijs. Moest meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: De pannenkoektrein.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
21: Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
25: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
26: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
25: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
28: NOFPC.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford en Opel.
30: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
31: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
30: Schitterend!
32: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
30: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
33: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
34: Baarsma zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
33: baarsmazitcomfort.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. Pro wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale media profielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
26: Wij onderhouden
27: en verkopen
26: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
25: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF PC, daar kun je wat mee.
28: NOFPC.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford
26: en Opel.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
32: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
33: Tromeesje mij in beheining.
34: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
32: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
35: Bakken? Zullen we even op een stoel?
36: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijk

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Jonge Friese gemeenten zullen reisgeerkomsten de komende jaren standaard ondertitelen in het Nederlands en het Friesk. De gemeenten hebben daarvoor een ooreenkomst sletten rond 2028. Het gaat onder andere om Noord-East-Friesland, Dantemadiel en Tietjerkstradiel. Bij oren van geerkomsten worden de beelden verschoven van ondertiteling, zodat ze beter te volgen binnen voor doven en mensen die het wat minder jaren en voor mensen die het letter weromsjoggen willen. Voor de ondertiteling wordt speciaal

0: speciale spraaktechnologie gebruikt die te ontwikkelen is voor het Frieskennend Nederlands. De gemeente zegt hiermee de lokale politiek toegankelijker meidje te wonen voor de inwoners. Zo'n 100 onderbouwleerlingen van het Carmel Lyceum in Hurdegriep hebben maandje de squalbanken inruilen voor een dag in de boetenloft. De HAVO- en VWO-leerlingen uit klassen 1, 2 en 3 dienen mij onder de zogenaamde Freeloftslief Boetendij. Docent Ring de Haas leidt uit wat dat krijgt inhoudt.
1: Freeloftslief is een Noorse levensfilosofie wat buitenleven betekent. Dus waar zijn telefoons in de klus en erop uit.
2: Ja, ik heb wel net een beetje het gevoel van waar is hij nou, maar ik mis hem eigenlijk niet, nee.
3: Nee, die zit gewoon op een klusjeskwallen. Het is heel fijn. Toen rekken ze net op all light, dus het is heel goed. Ja.
4: Nee, want ons had het de neiging om even die mobiel te pakken met Hasnonet. Dus dat is wel heel fijn, want dan ben je echt bezig met de natuur en alles eromheen.
5: Die ben die schoppen er het heel botje noemen. Nou ben je het wel wend, want op squallen broeken ze mek net. Maar ja, de sjocht eigenlijk wel tussendroog dat het zwaar gaat van een stukje verbinding. Ze praat met elkaar en ja, het is volle gezelliger.
0: De 21-jarige Bob van der Waal wil mij tolf jaar zijn vrije tijd zien zetten. Hij beheerde zo'n 2014 het hertenkamp in de Westerheen.
6: Jongen, ik had zoveel dingen meteen. Ik had natuurlijk een grote voelt. Die had hun verzorging ook nodig. Ik had een jachttakte dat van winter dan komt de goorjaarij en de goorjaacht komt er al even bij. En dat je ook een hele grote tijd in werking zetten. En daar wil ik eigenlijk wat meer tijd om besteden.
0: De zoektocht naar een nieuwe beheerder is dus los, maar die jongen wordt absoluut net in het jeppe smieten, verzekert Van der Waal.
6: Ja, ik ben hier alle dagen en als er iemand is die er belangstelling voor had, ik help hem zo vier mogelijk dat het weer klaar is.
0: Waar zie je hem naar?
6: Nou, maar het is wel even iemand die een beetje doel had, ook hoe vee en die maar weet ja, wat er doet. Die maar wel een beetje af en toe rijden met het spul wat hieronder heeft.
0: Ons af hier het streek nice. Wist meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke dag.
7: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
8: Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
9: Uit Noordoost-Friesland.
7: Dit is RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen Jo op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: De pannenkoektrein!
18: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
22: Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen en de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
27: tdnoord.nl
28: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
27: nofpc.nl.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
29: Zaken goed bijhouden, er geven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Tromeesje maar in beheining.
31: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
32: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Van Noah is het officieel. De 20-jarige Tieme Heringa van Dan Woord mij hem nou echt de jongste wethouder van Nederland nemen. Die waar 10 jaar officieel beëdigen tijdens een speciale Rietsgeerkomsten.
2: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in hier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin in.
1: In zijn portefeuille had er onder oren onderwijs, sport en cultuur, jongerenwerk en de bibliotheken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onder oren het gemeentehuis, Boatestuin en de algemene begraafplakken.
3: Waar heb je nou het meeste zin in om mij aan de slag te gaan?
2: Oeh, dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de braafband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeestal, hoor. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik viel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik heb er echt nog toe, ja.
1: Waarsje giet het zwembad het Beiersplak in Griepwe-Iepen na een tijdelijke sluiting vanwege de Ike-processieroep. Na het jubileumfeest van het zwembad kregen verskate bij een last van bultjes en ek hoe het uitslag. Onderziek wieste uit dat net het zwemwetter, maar de naasten van de Ike-processieroep op en om het terrein hinnen de oorzaak wienen. Voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe dit alleen gebeuren koe.
4: Wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de band die gewoon alleen nog maar zwom hier, dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de band die op de stormbaan ontbloot geweest wien, die hier in de bulten. En ze waren natuurlijk vreedjonne aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de processierups, ik op het springkersen kwam binnen. En ja, daar haar ze mij de voeten en mij de buik ontbleef je best. Dus ik denk dat daar terug echt het wel wat uit de hand doen is ik met de plakken. En, ja.
1: Een specialisaire bedrouw had de naast een vod hellen en het terrein is weer helemaal skimmakken. En de GGD die had een eindcontrole uitviert en het zwembad mij dus weer iepen. Meesten die het nog klachten of vragen hadden, die werden onred om contact op te nemen met de hoesdokter. Op de Rijksstraatweg, de N355 in de richting van Hurgeriep, had in de nacht van Tiersje op Waansje een slim ongeluk plakvoen. Omstreeks een oeren als Jelve Treien waren de helptjes oproepen van het incident. En ook de traumahelikopter waard oproepen. De bestuurder van de auto die zou de macht door het stuur verlen wezen en meerdere keren door de kopslijn wezen. Twee personen rekken verwoenen en één van haren weer wel heel slim onta. De N355 is als gevolg van het ongeluk de hele nacht dicht west, maar is intussen weer iepen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Radio, TV en online. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
2: Ja?
1: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter... maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
0: Autoschade? Wij fixen het. Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
11: Bakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als hun profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
19: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl
0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
21: TD Noord uit Jesternaitjerk.
22: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
23: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
22: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
23: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
24: WOQS.nl.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
24: WOQS.nl.
27: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
28: Ja, echt maatwerk.
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SGmaatwerk.nl.
31: De pannenkoektrein!
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Van Noah is het officieel. De 20-jarige Tieme Heringa van Dan Woord mij hem nou echt de jongste wethouder van Nederland nemen. Die waar 10 jaar officieel beëdigen tijdens een speciale Rietsgeerkomsten.
2: Dat viel heel bijzonder. Unaniem onom als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in er hier voor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin om.
1: In zijn portefeuille had er onder oren onderwijs, sport en cultuur, jongerenwerk en de bibliotheken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onder oren het gemeentehuis, Boatestun en de algemene begraafplakken.
3: Waar heb je nou het meeste zin om mij aan de slag te gaan?
2: Oeh, dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de Braasband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeestal, hoor. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik viel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik ga er echt nog toe, ja.
1: Waarsje giert het zwembad het Beiersplak in Griepwe-Iepen na een tijdelijke sluiting vanwege de IKE-proces.

0: Tesje Roep. Na het jubileumfeest van het zwembad kreeg een Ferskatenband last van bultjes en ek hoedutslag. Onderziek wies de uit dat net het zwemwetter, maar de nesten van de Ike Procesje Roep op en om het terrein hinnen de oorzaak wienen. Voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe dit alweer gebeuren koe.
1: Wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de band die gewoon alleen nog maar zwom hier, dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de band die op de stormbaan ontbouwd geweest wien, die hier de bulten. En ze waren natuurlijk vreedjonne aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de processie op het springkersen komen binnen. En ja, daar haar ze maar de voeten en maar de buik om te leren was. Dus ik denk dat daar terug echt het wel wat uit de hand doen is, ik maar de plakken. En, ja.
0: Een specialisaire bedrouw had de nesten vothellen en het terrein is weer helemaal skimmakken. En de GGD die had een eindcontrole uitviert en het zwembad mij nodus weer iepen. Meesten die het nog klachten of vragen hebben, die werden onred om contact op te nemen met de hoesdokter. Op de Rijksstraatweg, de N355 in de richting van Hurgeriep, had in de nacht van Tiersje op Waansje een slim ongeluk plakvoen. Omstreeks een uur als Jelve treien waren de helptjensen oproepen van het incident. En ek de traumahelikopter waard oproepen. De bestuurder van de auto die zou de macht door het stuur verlen wezen en meerdere keren door de kopslijn wezen. Twee personen rekken verwoenen en een van haren weer er wel heel slim onta. De N355 is als gevolg van het ongeluk de hele nacht dicht west, maar is intussen weer iepen. Ontzaf hier het streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
4: Van dwarp ontstaat.
2: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Waterswaard.
17: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
18: Nof PC.
17: nofpc.nl.
16: Ik ben benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
20: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
21: Zo, dat ziet er gaaf uit.
20: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
22: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
20: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
23: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
24: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
23: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen. Een voorlopig akkoord in het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat werknemers beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. En honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om en dat kan gevaarlijk zijn. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet de tiert op 2 uren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
16: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
10: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
9: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
12: Ja, echt maatwerk.
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
17: Bakken? Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
17: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Waansje giet het zwembad het Beiersplak in Griepwei iepen na een tijdelijke sluiting vanwege de Ike Procesje roep. Na het jubileumfeest van het zwembad kreeg een verskate bij een les van bultjes en ek hoe het uitslag. Onderziek wieste uit dat net het zwemwetter, maar de nesten van de Ike Procesje roep op en om het terrein hinnen de oorzaak wienen. Voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe dit alweer gebeuren koe.
2: Wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de band die gewoon alleen nog maar zwom hier.

0: die hingen de bulten. En ze waren natuurlijk gretionne aardig pittig waarhoorn. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de processierups, ik op het springkersen kwam binnen. En ja, daar hadden ze mij de voeten en mij de buik om te leren west. Dus ik denk dat daar terug echt wel wat uit de hoorn is ik met de plakken. En ja.
1: Een specialisaire bedrouw had een nest, een fothelle en het terrein is weer helemaal skimmakken. En de GGD die had een eindcontrole uitviert en het zwembad mij nood dus weer iepen. Meesten die nog klachten of vragen hadden, die werden onred om contact op te nemen met de hoesdokter. Op de Rijksstraatweg, de N355 in de richting van Hurgeriep, had in de nacht van Tiersje op Waansje een slim ongeluk plakvoen. Omstreeks een oeren als Jelve Treien waren de helptjinsten oproepen van het incident. En ook de traumahelikopter waard oproepen. De bestuurder van de auto die zou de macht door het stuur verlen wezen en meerdere keren door de kopslijn wezen. Twee personen rekken verwoenen en één van haren werd er wel heel slim onta. De N355 is als gevolg van het ongeluk de hele nacht dicht west, maar is intussen weer iepen. Van Noa is het officieel. De 20-jarige Tim Heringa van Dam Woord mij hem nou echt de jongste wethouder van Nederland nemen. Die waar Tiersje Joen officieel beëdigen tijdens een speciale Rietsgeerkomsten.
2: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in de rier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin om.
1: In zijn portefeuille had er onder oren onderwijs, sport en cultuur, jongerenwerk en de bibliotheken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onder oren het gemeentehuis, Boatestuin en de algemene begraafplakken.
3: Waar heb je nou het meeste zin om mij aan de slag te gaan?
2: Oeh, dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de Braasband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeeste aan. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik voel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik ga er echt nog aan, ja.
1: Ons af hier het streek nice. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
6: Van Dwarp ontstaat.
4: RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Centerparks wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Centerparks heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
19: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
20: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
21: Ja, echt maatwerk!
22: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
0: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
23: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat.
25: Peppe, mag ik ek bij Peppe op de stoel?
26: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
25: Baarsmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza toegelaten, zodat ze kunnen blijven studeren ondanks de oorlog in Gaza. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. En het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidjerk.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
10: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op fjouwer oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Na haast 50 jaar zit het werkzame leven er voor Hein Braaksma op. Hier wie je haast een hele eeuw in tjinst bij het familiebedrijf Veenma.
2: Nou, het is razendsnel gegaan. Het is een dubbel gevoel. Ik vind werk nog steeds mooi. Ja, het komt een keer, hè?
1: Na Jan Veenma kwam Gosse Veenma aan het roer te steken. En de laatste alweer werkte hij onder leiding van Feitse Veenma. En dat iemand zijn hele werkzame leven bij hetzelfde bedrijf loopt en daarbij drie generaties van een familiebedrijf meemaken, dat komt tegenwoordig maar zelden meer voor.
2: Ik heb eigenlijk meemaken dat mijn huidige werkjouwer, dat hij toen geboren werd. Die weet er nog net hoe ik er kwam. Zijn broer weer ook krijgt. Maar ja, toen werd hij geboren en dat was eigenlijk alle lief en leed van de familie Veenma ga ik eigenlijk ook meemaken.
1: Op de Rijksstraatweg, de N355 in de richting van Hurgeriep, had in de nacht van Tiersje op Waansje een slim ongeluk plakvoen. Omstreeks een uur als Jelve Traaien waren de helptjinsten oproepen van het incident. En ook de traumahelikopter waard oproepen. De bestuurder van de auto die zou de macht door het stuur verlen wezen en meerdere keren door de kapslijn wezen. Twee personen rekken verwoenen en één van haren weer er wel heel slim onta. De N355 is als gevolg van het ongeluk de hele nacht dicht west, maar is intussen weer iepen. Waansje giet het zwembad het Beiersplak in Geriep weer iepen na een tijdelijke sluiting vanwege de Ike Procesje roep. Na het jubileumfeest van het zwembad kregen verskaten bij een les van bultjes en ek hoe het uitslag. Onderziek wies de uit dat net het zwemwetter, maar de naasten van de Ike Procesje roep op en om het terrein hinnen de oorzaak wienen. Voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe dit alweer gebeuren koer.
3: Wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de bandit gewoon alleen nog maar zwom hier. Dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de bandit op de stwarmbaan ontbouwd geweest wien, die hier de bulten. En ze hebben natuurlijk gereden jongen aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de processierups, ik op het springkersen komen binnen. En daar gaan ze maar de voeten en maar de buik komt ook leer niet west. Dus ik denk dat daar terug echt het wel wat uit de hand doen is, ik maar de plakken. En ja.
1: Een specialisaire bedrijf had de naasten vothellen en het terrein is weer helemaal skimmakken. En de GGD die had een eindcontrole uitviert en het zwembad mij nood dus weer iepen. Meesten die het nog klachten of vragen hebben, die werden onred om contact op te nemen met de hoesdokter. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op

0: www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie. WhatsApp dan 0411-4412-02.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
1: RTV NOF.
3: Waar staat, waat en worden.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Owen Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
15: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
17: tdnoord.nl.
18: Peppe, maak ik ook bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
18: baarsmazitcomfort.nl.
16: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
17: TD Noord uit Jesternaidskerk.
20: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
21: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
21: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
25: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
26: Ja, echt maatwerk!
27: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
28: SGmaatwerk.nl.
29: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
30: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
29: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
27: Keukens en kasten op maat.

0: enorm moes gevaren. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken. En ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In De Bilt steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het 7e datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
4: TD Noord verkeert het ek nog voerage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld waarmee cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stalen. Meer dan 24 miljoen inloggegevens werden daarbij buitgemaakt. Het Amerikaanse leger heeft eind vorige week een leider van Islamitische Staat gedood bij een luchtaanval in Syrië. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. En het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: not in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: zijn hier.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
7: Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer jong occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.

slice of birthday cake. Die doffe hitte, ik lig voor pampers in die doffe hitte.

De zomer is losgebrand. Maar wij schrijven door met een pen in iedere hand. Wat is dat nou weer, jongens, een pen in iedere hand? We schrijven toch nooit met een pen in iedere hand? Dat doen we met één hand. Wat een slechte openingszin. En het was ook niet de begintune die we altijd hebben. Dat gaat weer problemen geven. Daar gaan mensen over bellen. Die houden van vastigheid. Ja, het is wel passend. Het is passend, ja. Frans Halsema met die doffe hitte. Nou ja, goed, beste smachters. Welkom voor dit waardeloze begin van uw favoriete radioprogramma. Uw wekelijkse pantoffelparade, de smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. Uw literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar vanavond in die Fata Morgana van de goede smaak? Nou, we smachten naar Guru Gerard die een probleem oplost. Naar Gerrit Gleuvoet die monumenten bespreekt, waarschijnlijk in Zuid-Afrika. Want het mag allemaal wat kosten van de omroep. En we hebben het antidepressivum en dat in het eerste uur. Maar er is nog meer. Ja, er is ook nog een tweede uur met de zalige zes. Onze zomerse zalige zescyclus. En in het tweede uur ook Onno Zeelaar, onze culinair recensent. Een stadstraat tegen een streekgedicht. Ook leuk voor de toerist in de regio en het zwervend, zwevend bruilmoment. En dat is heel erg naar voren gezwoven, zie ik al. Goed, we beginnen met een gedicht. Een gedicht van de histotolk, want de man die reist de hele wereld rond. En alles voor de poëzie. En deze bundel heet dan ook Where the Hell Am I? En uit die bundel doen we het gedicht Wat een gedoe. Weet niet wat ons bezielt. Elk jaar weer op reis. Inpakken, uitpakken, we zijn niet wijs. Wat een gedoe met al je zooi naar zo'n vliegveld toe. Bij de controle is je koffer te zwaar. De helft eruit of ja, bijbetalen maar. Wat een gedoe. Wat blijft er achter? Waar moet je ermee naartoe? Ah, haha, een verdachte tube. Glijmiddel voor soepel gerief. Wordt bekeken als een gevaarlijk explosief. Wat een gedoe. Alles er weer in. Waarom toch naar ver weg toe? Nou, de bagage op de band. Die rolt zo in die Airbus. Oh, paspoort vergeten. Dan kun je weer naar huis. Dus, wat een gedoe. En mijn koffer vliegt wel naar eender welk buitenland toe. Wat een gedoe.

Jacques Brel en weer zeer deskundig aangekondigd door Johnny Mathis, onze vaste sterren-DJ vanuit Californië. En het Brel-moment zat wel erg vroeg deze week, jongens. Hoe komt dat? Oh, Johnny Mathis moest naar een voetbalwedstrijd. Ja, nou ja, als dat zijn hobby is, dan moet hij dat vooral doen. En het is nou een keertje in de beurt natuurlijk. Welke wedstrijd ging die heen dan? Duitsland, Frankrijk, Spanje, Argentinië? Oh, Haiti tegen Congo. Ja, kan ook een hele leuke wedstrijd zijn natuurlijk. En ja, wat is er met die telefoon aan de hand? Die is al 30 keer overgegaan, hè? Oh, precies 30 keer. Oh, dat waren de drie nieuwe luisteraars die hadden gevraagd hoe dat zit dat we de begintune niet hadden. Maar waarom bellen ze dan 30 keer? Oh, ze hebben met jullie allemaal afzonderlijk een keer gebeld. Ja, beste smachters, u weet, hè, mijn redactie bestaat uit 10 personen. Maar met het IQ bij elkaar opgeteld van een half persoon. Maar goed. We gaan maar verder. Ja, met het antidepressieve. Ik ben er zelf ook zelfs bijna aan toe, moet ik zeggen. Goed, het antidepressieve, dat is deze week. Nou, hier staat weer een mededeling. Theo doortrekken. Ja, ik vind het ook fijn als Theo doortrekt. Ik moest net ook even naar de wc en er ligt dan weer zo'n hoop van Theo. Maar dat hoeven we toch niet hier in de uitzending. Oh, het is Theodor. Theodor trekken. Nou, Theodor die heeft een nummer aangevraagd en die hebben we, denk ik, deze zanger nog nooit gehad in het antidepressivum voor Driesem. En dat is namelijk Wim Zonneveld met de huwelijksreis. Want Theodor schrijft, nou als ik op een huwelijksreis zou gaan en de rest van de wereld stond in brand, dan zou ik toch naar Driesem gaan. Nou, dat snappen wij heel goed, Theodor. En wij zouden dan met jou meegaan, hoor, als getuigen. We gaan luisteren en speciaal voor Driesem, dit mooie antidepressivum voor Driesem, Wim Zonneveld met de huwelijksreis.

De heg moet geknipt, de tuin omgespit, het schuurtje gewit. 2 weken terug ontving ik een brief, wat schrijft ze toch mooi. Ik ben al een maand aan de Côte d'Azur.

Hij was met de wagen en bood me toen aan naar Nice mee te gaan. Ze schreef ook, we hebben hier op het strand veel pret met elkaar. Het hotel is echt chic en ik ben al erg bruin, nou het beste dan maar. Wat een aardig gebaar van die vroegere vriend. Het gebeurt niet zo vaak dat je zo iemand vindt. Wat zal ze veel leren, want reizen vind ik verruimt zo de blik. En als ze straks thuis komt, ziet ze meteen ons nieuwe behang. Wat zal ze verrast zijn als ze de loper ontdekt in de gang. Mijn buurman die zegt, dat vrouwtje van jou blijft mij te lang weg.

0: Waarom, zegt zo'n man eigenlijk, vergeet je vrouw maar gauw. Hoe kan ik dat nou?
1: Ja, prachtig lied en prachtig gezongen door toch een van de grootste artiesten die Nederland heeft gekend, Wim Sonneveld. En dat was natuurlijk een liedje van, van wie was dat liedje, jongens? Weet iemand dat van wie het liedje was of maken we daar een prijsvraag van? Nou, we maken er een prijsvraag van, want dit gaat niemand raden. Oké, dat is mooi. Dan hebben we als hoofdprijs mijn nieuwe verhalenbundel. Gebeurende verhalen die waar kunnen zijn. Daar hoort u binnenkort wat meer over als die akelige drukproef ooit nog een keertje wordt bezorgd, tenminste. We gaan een gedicht doen uit mijn bundel Stadsbroei en het gedicht heet Stadsvlucht. De nacht neemt me mee naar buiten, eindelijk. Mijn jas ruikt naar alles, pis en bier, parfum van naamloze vrouwen, vrouwen zonder slaap. Ik heb elke steen gekust. Ik heb tegen elke muur geschreeuwd. Ik was de koning van de goot, de nar van het paleis. De stad trekt haar klauwen eindelijk terug. Ik laat de sleutels achter. Op de tafel van een leeg huis. Mijn koffer is licht, mijn hoofd is een puinhoop. De eerste tram rijdt voorbij. Een ijzeren wekker voor de rest. Ik loop naar de grens waar het beton eindigt en waar het gras de weg opvreet. Eindelijk.
2: S'morgens vroeg in de ochtend, wachtend op de eerste trein, met valiezen vol verwijten, zonder afscheid. Wel een moment schok bij het zien van oude wegen. Meer nog dan bij de lijnen die reeds

Hij is vast wel afgekomen. Sorry, beste smachters, ik kan niet mee even gaan. Goed. Ja, wie we ook hebben laten gaan, dat is onze monumentenreporter Gerrit Gleuvoet. Ja, God van Metwert mag weten waarom. Maar goed, de beste man die heeft een reiscadeau gekregen van RTV NOF naar Zuid-Afrika. Als hij maar elke week even zo'n rubriekje ter plekke wou doen. Nou, dat was niet tegen dovemans oren gezegd.

0: horen. Of de week daarvoor, dat weet ik allemaal niet meer. Maar hij is in ieder geval in Zuid-Afrika. Dus we gaan snel even kijken bij welk monument hij al daar staat. Gerrit Jonge, ben je daar? Kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleufgoed.
2: Ja, hier is dan weer Gerrit Gleufgoed, uw eigen speciale monumentenzorgreporter van RTV en OF. En waar is Gerrit vandaag? Gerrit die is vandaag in Hermanus. Ja, Hermanus, dat ligt een beetje aan de zuidkust van Zuid-Afrika in de Kaapregio. En dat is prachtig. En u hoort het, u kan het horen op de achtergrond. Want daar kan je namelijk walvissen zien. Ja, walvissen, je weet wel, dat zijn van die hele grote walvissen zijn dat. Hè? Maar dat is logisch als bieten. Nou, dat is prachtig. En daar kan je dus vanuit Hermanus kan je daar met het bootje ook naartoe. Dat je er eigenlijk een beetje tussendoor kan varen. Nou, dat was mij niet gezien. Mij krijg je niet op een boot. Of het moet de pont over het ijs zijn. Dat wil ik dan nog wel proberen. Maar van een afstand is het ook prachtig. En dat is leuk. Ja, neem me niet kwalijk. Ik word er emotioneel van. Dat Hermanus, dat is genoemd naar een Nederlandse leraar die hier aangespoeld is ooit een keer of zoiets. En daar is dat stadje naar genoemd. Nou, dat is hartstikke leuk en aardig. Geen idee wat je ermee moet, maar dat is toch een beetje inside information eigenlijk. Hè? Dat is dan voor de aardigheid. Ja, moet je horen. Ja, het zijn er een boel hoor. Het is echt een boel mensen. Dat is niet zomaar een visie. Dat is een kudde walvissen die daar ligt te zwemmen tussen die... die boot, jongen. Die vaart daar zo lekker tussendoor. Ja, dat is een indrukwekkend gezicht. Ja, dat kan ik zeker wel zeggen. Het is echt ongelooflijk dat allemaal zomaar kan hier. Hè? Dat zomaar in zee drijft. Ja, bij ons drijft er ook van alles in zee. Maar ja, dat... lijkt vaak ook wel op een walvis en zijn dan, je weet het allemaal niet, hè? Dus het is prachtig hier. Oh, moet je nou kijken wat er gebeurt. Die walvissen die nemen die boot helemaal tussen zich in. En die drukken die, man, moet je nou kijken, die drukken die hele boot helemaal in stukken. Die walvissen, jongen, die hebben genoeg van al die toeristen natuurlijk. Ja, dat snapt een blind paard ook nog wel. Ja, ze drukken die hele boot in. Nou, ja, moet je kijken, zeg. Jongen, maak ik dat mee? Heb ik dat... Ja, jeetje, nou zeg, wat een toestel. Nou, ik ga er snel vandoor. Zo, hoppakee. Ja, straks zeggen ze nog dat ik het gedaan heb. Zo, de mieter.

Ja, sorry, Edith, zet de gitaar maar in de hoek. Dan hebben we daar geen last meer van. Nee, maar wat een geweldig nummer was dat. Maar wat had dat met die walvissen te maken? Edith Leerkens met walvissen te maken, jongens? Oh. Dat nummer heette Hermano en Gerrit was in Hermanus. Nou ja. Bijna goed, zullen we dan maar zeggen. We gaan gewoon door met deze hit. Dan luistert er toch niemand. En bovendien is Haiti Congo op televisie. Dus we zullen wel niet veel luisteraars hebben vanavond. Die missen dan wel dit prachtige gedicht van de histotolk. Het heet Waar ben je? Waar ben je wanneer de zon niet schijnt? Als het regent bij beren op je pad. Waar ga je heen? Als je het niet meer weet, kom bij mij en ga dan mee naar de zee.

0: Charles René gaat het liedje nog een keer zingen. Ja, misschien wel handig, want het is Frans en dat verstaan we niet zo goed, hè? Maar ja, om dat nummer nou nog een keer helemaal uit te horen, ik was er wel een beetje klaar mee. Ja, het komt tijdtechnisch gezien ook niet zo heel slecht uit. Ja, weet je wat, we gaan gewoon vast contact zoeken met de Stupa te Hanten. Want ja, ook met het mooie weer hebben mensen de dingen aan hun hoofd en de goeroe die weet dat altijd weer deskundig op te lossen. Dus ja, we gaan contact zoeken met goeroe Gerard in de Stupa te Hanten.
1: Goeroe Gerard, kost

Een brief van Dave Schuinspuit. En Dave die schreef mij... Beste Goe Gerard, ik heb in uw webshop een seksrobot gekocht. De Geraldine Matic. Maar die seksrobot die roept steeds dat ik er helemaal niks van kan. Daar word ik erg onzeker van, Goe Gerard. Begrijpt u dat? Beste Dave. Natuurlijk begrijpt Goe Gerard dat. Maar je moet je ook een beetje kunnen verplaatsen in de seksrobot, hè? Denk je dat zij het leuk vindt? Heeft hij ook een probleem?

0: Souchon die heeft ook een seksrobot bij de webshop van de guru besteld, zo te horen. En ik stond op het punt er een te kopen, maar ik had hem ook al besteld, moet ik eerlijk toegeven. Maar toen kwam ik bij het afhaalpunt, het pakket afhaalpunt. En stond ik daar met mijn dingetje en dan zei ik ja. Is er een pakketje voor mij? En toen zei ze, ja, van wie? En ik zei, het is discreet. En toen zei ze, oh, dan is het vast van seksrobot.nl. En toen zei ze ook nog, veel plezier ermee. Volgens mij heeft het een kartonnen doos. Ja, toen heb ik hem maar weer teruggezonden. We gaan een gedicht doen uit mijn bundel. Laat wat ik denk niet waar zijn en ik zal in onzin sterven. Het weer, nee... Niet het weer. Het weer is prima. Nee, dan het water. Het water zal de zee wel zijn. De aarde, de akker, het licht, de hemel. De vlammen zullen het vuur wel zijn. De sterren, de nacht, het ontwakende dag. Ik zal ik wel zijn.
1: Ceux qui vivent sans limite. Se heurtent constamment à ceux des êtres limités. Ceux qui considèrent le temps et les frontières comme des absurdités bureaucratiques voient leur existence remise en question. N'allez pas là où c'est interdit. Ne dites pas ce que vous voulez, mais taisez-vous. Ne faites pas ce que vous voulez. Arrêtez de vagabonder. N'allez pas là où personne n'est allé. Ne dites pas ce que personne n'a jamais dit. Faites ce qui est juste. Faites comme les autres. Ne me parlez pas de l'herbe si verte, de l'autre côté de collines inaccessibles, sous un ciel vermillon. Ne me parlez pas de rester perpétuellement d'une vie que je ne veux pas vivre. Pas de camisole de force artificielle et paralysante. Ne me parlez pas les panneaux d'interdiction qui pointent raides vers le haut, vers ce que je devrais devenir. Tout droit! N'arrêtez pas! Attendez! Que le feu rouge s'éteigne!

0: l'absence de frontières. Laisse-moi ma liberté, ne me laisse aucun regret. Laisse-moi mon absence de frontières.
1: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van Tjeerst, de graaf van Medward.
3: Ja, en de graaf van Medward gaat eens even aan zijn redactie vragen wat we nu nog kunnen doen. Ja, we hebben nog een uur te gaan en ook nog 3-4 minuten. Ik weet het niet. Hebben jullie een idee? Oh, jullie hebben een goed idee? Wat dan? Ik kan me niet voorstellen dat jullie een goed idee hebben. Nou, laat me horen dan.
4: Sta je weer?
3: Oh, nee!

0: te zijn.
1: Nou, kom maar op dan. Oh, groeien is het thema van de weetjesrubriek. Nou, kom maar op. En de zomer. Nou, ja, kom maar op. Ik kan het hebben. Oh, gras groeit harder in de zomer dan in de winter. En dat komt omdat er zomers meer licht is. Nou, ik kan je vertellen, ik heb mijn gras hartstikke doodgemaaid. Dat hoef ik voor november niet meer te maaien, denk ik. Nou, wat groeit er nog meer? De Eiffeltoren groeit. Door de hitte zet het ijs eruit en dan is de Eiffeltoren 15 centimeter hoger. Nou ja, het zal allemaal wel. Moet je dan ook meer betalen voor die lift? Ja, hopelijk groeit die lift ook mee, anders dan kom je er geen eens, hè. En wat groeit er nog meer? Testosteron bij mannen en daardoor groeit. Nee, jongens, dat gaan we toch niet doen. We zijn toch een nette omroep. Kom op. Nou ja, we gaan ons opmaken voor het tweede uur. Dat lijkt mij het beste. In het tweede uur hebben wij de Zalige Zes. Een heerlijke zomerse rubriek. En ja, als het een beetje mee zit, dan zetten we die wel tot oktober door, hoor. En we hebben ook Onno Zeelaar, onze culinair recensent. Altijd leuk om zomers even een hapje te eten in de regio. En wat hadden we nog meer? Oh ja, stad, straat, steeg en streekgedicht bij wijze van toeristische tip. Nou, dat allemaal in het tweede uur. Maar nu nemen we even een glas witte wijn om straks weer heel erg scherp te zijn.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Sandje in Waterswaard.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
7: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Plak aan de radio uw oor, want we gaan nog even door. Wie plakt er nou zijn oor aan de radio? Ja, misschien omdat het zo warm is dat het oor uitzet en de radio ook. En dat het dan per ongeluk er tegenaan plakt. Ja, volgende week even meer aandacht voor de openingsspreuken graag. Goed, wat gaan we doen in dat tweede uur, het beroemde tweede uur van de Smachtwacht? Nou, dat ga ik u vertellen. We gaan hele bijzondere dingen doen. We gaan een stadstraat tegen streekgedicht doen over een heel bijzonder dorp in de regio. En we gaan even een hapje eten met onze culinaire recensent Onno Zelaar. En we hebben de zalige zes nummers door de Histotonic en mij uitgekozen. En elke week valt er eentje af en elke week komt er eentje bij. Ja, want anders zouden het er geen zes zijn, hè? Nee, dan zou het er zeven zijn en de week daarna acht. En vorige week waren het er dan vijf op de een of andere manier. Maar goed, daar zullen we het niet meer over hebben. En ik ben heel benieuwd of het deze week wel goed geteld is door mijn redactie. Oh, jullie hebben het allemaal 10 keer geteld en dat gedeeld door 6. En dan maal 10 en dat weer gedeeld door 10. Ja. Ik geloof het allemaal wel. Zorg maar dat het goed is. Maar we beginnen eerst met een gedicht. Een gedicht van de Histotonic uit zijn beroemde reisbundel Twee Gezichten. Een poëtische reis door Zuid-Afrika. Ik heb twee gezichten en daar kijk ik de wereld mee aan. Mijn eerste gezicht is mooi, het landschap, de ruige kust, de oceanen en de bergen, wildlife met de Big Five, waaraan de toerist zich vergapen mag. Ik heb twee gezichten en daar kijk ik de wereld mee aan. Mijn tweede gezicht is lelijk, schrijnend. Armen armer, rijken rijker, zwervers op de hoek, vuilstort langs de wegen, golfplaathutjes om in te leven. Ik heb twee gezichten en daar kijk ik de wereld mee aan. Maar zonder die gezichten ben ik niet waar ik voor sta en ben ik niet wat ik ben, trots Zuid-Afrika. Oh, daar gaat Gerrit in zijn auto. Dat is toevallig.
1: Zij zit bij die venster, staar naar die park. Die tijd het diep kippen om haar volmond gehark. Zij hoort die sirenes, zij weet het wordt laat. Zij blij nogthans wakker en kijk af naar die straat. Het hier vier blaar langzaam, zij staan vannacht op uit haar stoel bij die venster. Zij skankt nog het op,

uur. Die vrouw met die bochel. En die vrouw die niet meer. Dat voel of zij lucht wordt. Zij droom, zij kan vliegen.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.
2: Ja, de graaf van Medwert gaat u vertellen wat we nu gaan doen. We gaan de zalige zes doen. Ik heb het al verteld, we hebben zes prachtige nummers uitgezocht en elke week valt er eentje af en elke week komt er eentje bij. Als de redactie je goed geteld heeft, dat gaan we afwachten. En ja, we gaan gewoon beginnen. Zullen we met de jingle beginnen? Hoezo, dat kan jullie niet schelen. Doe toch een keertje leuk mee, is toch leuk die jingle? Kom op.
3: Hier zijn de zalige zes, want hier...

0: Arend ten Damme voor de tweede week achter elkaar in de zalige zes. En daarvoor hadden we Spilaar, de Oostendse band. Met middeleeuwse muziek, maar vaak moderne teksten, zoals deze tekst van Willem Vermanderen. En de zalige zes werden geopend door Zaz met Le Ciel de Paris. Dat we ook kennen van Edith Piaf natuurlijk. En het volgende nummer in de zalige zes, ja, dat is staat er al heel lang in. En ik zie hem er ook niet zo gauw uitgaan. Ja, het zal misschien toch een keer moeten, maar ja, wie zou het zijn, hè?
1: Een blij refrein, mijn naam is...

0: Eva de Rovere met Fantastisch Toch. Ja, wat een geweldig nummer is dat. En dan te bedenken dat het niet eens haar beste nummer is. Want ja, dat weten we. Hè? Nummer 1 in de Smachtwacht top 40. Met dat nummer zoals in dat ene liedje. En ja, van de zomer ga ik misschien een optreden van haar zien. En ja, ik neem aan dat ik ook op het podium geroepen zal worden. En ja, dat zal ze mij wel bedanken voor alle successen die ze heeft behaald dankzij de Smachtwacht. Wat gaan we doen? Ja, we gaan het nieuwe nummer doen van de zalige zes. Want er is er weer eentje ingekomen. En ja, er is er ook weer eentje uit met pijn in het hart. Maar ja, dat is met alle zesde nummers. En dat is het systeem. En ja, Frank Sinatra heeft de zalige zes moeten verlaten. Maar wie weet komt hij wel gauw weer terug met een ander nummer. Dat smachten we gewoon af. En ja, we draaien Sinatra sowieso zelfs vanavond nog een keer volgens mij. En ja, dan moet ik niet te lang praten natuurlijk. Maar wie is dan de nieuwe binnenkomer in de zalige zes? Nou, dat zult u dra horen. Dat zult u dra horen, zei ik. Oh, we doen
1: hier
0: het toen nog een keer.
1: De zalige zes, want hier...

Dimitri van Toren, die de Zangersessen completeert deze week met zijn prachtige nummer Het Zangige Darmgeluid, ook wel bekend als Ravi Shankar. En ook een grote hit altijd in de eindejaarsshow in de Smachtwacht Top 40. En we zijn heel benieuwd hoe volgende week de zangige zes eruit zal zien. Maar goed, dat zal de Histotonic u konden doen volgende week. En nu gaan we wat? Een memo van de directie, een belangrijke memo van de directie. Oeh, ja, sorry beste smachters. Er schijnt een belangrijke memo van de directie te zijn die ik direct moet lezen. En eens even kijken, wat schrijven ze? Om luisteraars...

0: En ook geen verslaggevers. Ja, als het moet, dan moet het. Zet die monitor maar aan. Dan, welke wedstrijd is het ook alweer? Haiti Congo, oh ja. Nou. Ja, monitor graag even aan. Ja, de 84ste minuut al. 84ste minuut. Haiti in de aanval. Haiti in de aanval. Jean-Baptiste, die pompt de bal blind naar voren. Kopbal van Dries. Oeh. Via de binnenkant van de paal, de rug van de Congolese keeper Mopoko. En een verdwaalde duif stuitert hij weer het veld in. Nog een schot van Dries. En weer op de neus van Mopoko. Ja, dat gaat niet goed. Dries staat te huilen bij de cornervlag. Congo schakelt via Kinkela direct om voor de counter. Waar? Hoe? Oh ja, gruwelijk. De Haitiaanse verdediger Thierry zet een tackle in alsof hij de grasmaaier heeft meegenomen. Hij mist de bal compleet, maar schept Kinkela, de grensrechter en de reservebank van Congo mee. De scheidsrechter hoeft niet eens te fluiten. Hij geeft Thierry genezen. Hij krijgt geen kaart. Dat is toch een rode kaart? Hij krijgt. Nou, wat doet de scheidsrechter nou? Hij trekt het visum in. Hij trekt het visum in. Hij trekt het visum in. Ja, hij moet het land uit. Ja, de scheidsrechter fluit ook gelijk af. 1-1. Haiti Congo. Had net zo goed andersom kunnen zijn. Ja, sorry jongens. Beter dan dit wordt het niet hoor.
1: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
0: Ja, het zweet staat op mijn rug. Dat is hard werken, zeg, zo'n sportprogramma. Nou, laten we verder gaan met het culinair programma. Dat ligt toch meer bij de kunsten die wij hier vertonen. En zeker dichter bij de kookkunsten. En daarvoor hebben wij Onno Zeelaar ingehuurd, de beroemde culinair deskundige. En we zijn heel benieuwd in welk restaurant hij vanavond een hapje eet en een recensie zit te schrijven.
3: Onno Zeelaar, onze culinaire recensent, is weer in een of andere tent.
4: Ja, ik ben hier in Dokkum bij restaurant Ode. En dat zit in een gebouw waar heel lang een meubelzaak in heeft gezeten. En als je zo naar binnen kijkt, ja, dan zie je eigenlijk helemaal geen verschil met toen het nog een meubelzaak was. Het is ingericht door Ene Overmars. Nou ja, als er maar geen dikpiks aan de muur hangen, dan ben ik al blij. Het motto is hier: proef de nieuwe Friese keuken in restaurant Ode. Nou, ik zou liever wat te eten proeven, maar goed. Je moet hier plaatsnemen aan het podium van passie. Maar liever zou ik hier plaatsnemen aan een goed gedekte tafel. Je kijkt hier zo de keuken in. Dus ik ga dan de hele tijd zitten kijken of iemand uit zijn neus zit te eten en zo'n balletje dan in de pan schiet. Ja, dat leidt mij erg af. En mijn eetlust groeit er ook niet echt van. Ze vinden hier zelf dat eten bij hun een ervaring is die het doorvertellen waard is. Nou, reken maar dat ik wel met een paar aardige anekdotes hier weg ga komen die het doorvertellen zeker waard zijn. En niets is hier zomaar voor de show. Ze hebben namelijk een verhaal te vertellen. Nou, ik heb liever een goed gevuld bord dan een verhaal, mafketel. Maar goed, ik zal eerst eens even naar het menu kijken voor ik mijn oordeel vel. Kijk, een belevingsmenu, dat ik dat nog mag beleven. En moet je nou horen. Als de wind goed staat, serveren we kwal. Nou, godverdomme. Ik hoop dat de wind niet goed staat vandaag in ieder geval. Ze werken volgens het 80-20 principe. Waarbij 80% van de ingrediënten plantaardig is en 20% dierlijk. Ja, dat snap ik ook nog wel. Een sperziebonen is goedkoper dan een biefstuk.

Al zie je dat aan de prijzen hier nou ook weer niet 1, 2, 3 terug. Nou ja. Ze gebruiken fermentatietechnieken. Dus zeg maar rottende producten. Dat zorgt voor onalledaagse en bijzondere smaken. Ja, dat snap ik ook nog wel, ja. Het is een soort groen container die je wordt voorgeschoteld. Ik zou ondertussen wel wat drinken willen, zeg, een glas wijn of zo. Hey, Mangoot, geef mij even een glas wijn of zo. Hoezo, u kunt mij een Nederlandse wijn aanbevelen? Komt die van de Albert Heijn of zo? Nou, gelukkig adviseer je me geen Duitse wijn. Dan had ik zeker een Aldi-wijn uit het pak gekregen. Je wilt me gewoon de hele nacht boven de wc hebben hangen. Jullie zijn een ode aan mijn graf. Jullie serveren hier niet alleen. Je wordt hier ook geserveerd door een kwal. Weet je wat? Ik ga zelf wel ergens een fles wijn kopen. Nou, taboe, ouwe rakker, ouwe kwaal van me. Tabé, hè? Tabé.

Ze vond aan de bosrand een onbewoond huis en voelde al aanstonds, hier is het niet pluis. Ze waagde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen, die in zijn

0: Waarom draaien we een lied over Snake na het bezoek van Onno Zelaar aan Dokkum? Oh, jullie konden geen liedje vinden dat heette Een restaurantje in Dokkum. Nou ja. Goed, we gaan maar verder met de volgende rubriek. Een stadstraat, steeg en streekgedicht. En dat is deze week aangevraagd door een Janke Balk. Dat kunnen jullie zo niet zeggen. Misschien is iemand ontroerd door zo'n prachtig dorp uit de regio dat de tranen gewoon opwellen. Dan hoef je niet iemand niet in Jankebalk. Oh, het is Jan Kebalk. Nou, Jan Kebalk, die heeft een gedicht aangevraagd over Kwijtsum. In Fries is dat Kwijtsum. En de historiek, die had er niet veel zin in, want hij moest toch helemaal door die hitte heen ploegen vanmiddag. Maar goed, hij is toch in Kwijtsum gearriveerd en hij schreef al daar de volgende poëtische woorden. In Kwijtsum is heel wat aan de hand, maar wat, dat ontschiet steeds aan mijn verstand. Het zijn belangrijke zaken, nee, echt geen leugen, maar het blijft maar niet hangen in mijn geheugen. Het was een gebeurtenis of zo, ik denk dat mijn geheugen slijt. Maar denk ik aan Kwijtsum, dan ben ik het weer kwijt.
1: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn chalet hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit lied allang vergeten? Dan weet ik niet.

mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen, als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood. Wilt u een beetje

En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.

0: Dit is De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.
2: Ja, de graaf van Medwert gaat u vertellen dat we nog één gedichtje gaan doen. Want iedereen mag altijd op reis hier bij RTV NOF. De historiek reist de hele wereld over naar Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Italië, noem maar op, de Ardennen. En Gerrit Gleuvoet zit ook in Zuid-Afrika nu. Die was ooit nog een keer helemaal naar het oosten, naar de Aziatische landen en de, weet ik veel hoe het allemaal heet. En ik mocht dan een keertje naar Wijk aan Zee. Maar goed, ik schreef daar de volgende woorden. Die rook daar in de verte, die uit het woud van pijpen. Ik heb geen idee, maar daarvan word je vast niet ziek. Het is denk ik een wolkenfabriek.

Ja, daar leefden wij, in een stad die niemand beter kende dan wij. Met planten en een kat die behang papier.

0: Hans de Boy met een prachtig nummer van Johan Verminnen. En daarvoor Frank Sinatra met dat prachtige lied From Both Sides Now. En ja, wij hebben het ook allemaal weer van alle kanten bekeken vanavond. En ziet u zometeen iemand een dichter gedichten schrijven die met de wind verdwijnen, dan heeft hij ze geschreven met wolken. Tot de volgende keer en smacht zacht. Hoezo vinden jullie dat raar, gedichten geschreven met wolken? Dat is een metafoor. Ja, jullie hadden in beide handen een pen. Waar is dat dan een metafoor voor, in beide handen een pen? Dat slaat toch nergens op? Nee, dat slaat echt nergens op. In beide handen een pen en dat een dichter dan twee gedichten tegelijk schrijft? Nee, dat is niet mooi. Dat een dichter met wolken schrijft, dat is mooi. Daar heb je een gevoel bij. Oh, jullie hebben een gevoel bij een dichter die met twee pennen tegelijk schrijft. Ja, weet je wat? Volgende week zit de heer Stortolk hier weer met zijn trouwe assistent Evert. En ja, dan zal het allemaal goed komen.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en in een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.